Bij je nou zit Nick en Simon een zomer lang zit mijn haar in vuur en vlam. Wauw, bonita, hoe weer bonita mens. Oké, lekker bij bij kies aki, kandika aki, muy especialmente pa Agustina y Victoriano y en Republica Dominicana, no? Es aquí de Los Ángeles,